Drippity drop, ja, zo was het. Ik ging even zo'n kummer in drup, dat heet zich palen zo in aan schmerpessen. Ging ik je maar ongeveer, ne? Drippity drop, ja. De Fito Paez, die zingt Spanisch. Hij heeft gezongen Onze Isais, also 11 à 6. En dat was 85, toen dat gezongen heeft. Maar dit lied handelt het zich om twee kanner die op de straat moesten leven. De jongen heeft de 11 en meisje heeft de 6. En om die twee handelt het zich aan dit lied Onze Isais.

Doobie doobie doobie doom. Ja, wie een jong wordt dat niet gemaakt, pomme d'essence. Hein? Soyons sérieux. Gene Pitney, 24 Hours from Tulsa. Dat was 63.

moeder een stuk Frans, en zwaar de Pascal Danel. En hij zingt dat is, nee, niet de Lo, die in 1966 wordt naast gezongen, Kilimanjaro.

Zo bij dat, en hij zit nu al zo, de Grandse cowboy. Ja, hij zit nu, de Grandse cowboy erin. En we maken country muziek te zoomen, en ik wil ook niet veel schwätzen, hij om Radio Bell Vallée, wel, het gaat schon zu viel geschwaad. Hè? Nee, het gaat niet genoeg geschwaad, wollte ich so, nu verschwätzen ich doch nicht, wir machen direkt Musik, wir fangen um mit einem Titel von Wilson Fairchild. Lean on Me. Kennen wir alle gut in der Popversion.